0: Du hast eingeschaltet nur das Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Und das Fähigprogramm, so wie dort Petrus uns wies, was Gott sein Plan ist für die Zukunft und wo sich dort was alle rannehmen. Und das vernächste Programm, wo wir seinen, dort Petrus uns wies, dort Gott die erste Welt errichten dort mit Wotter, und wir wollen noch seinen, dort Gott diese Welt, wo wir nun beinen leben, und alles was in diese Welt ist, wird mit vier Rechten. Aber wir wollen noch seinen, dort Gott wird all die, was das Heil in Jesus haben angenommen, hier rüttelraden, eier das passieren wird. Ich lade euch nun weiter alle ein, aufmerksam zu hören, um zu seinen, was die Bibel uns lehrt von, dort was nun noch eine Zukunft ist, und dann uns selbst zu prüfen, ob wir bereit sind, dem Herrn zu begegnen, wann er wird kommen. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, richtig sehen, zu jeder Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist weiter mit und Prediger Elmer Reimer.
1: Meine Freunde, das letzte Mal wir wie ein 2. Petrus, das 3. Kapitel, und wir sehen, dass Petrus redet von drei Welten. Da ist die Welt, die gewasst ist, die Welt, die nu ist, und die Welt, die noch kommen wird. Die Ursache, woran Petrus von dit redet, es willst du falsche Lehre wäre, die Spottmucke von Christus in Wader kommen. Die wandelte in ihre eigene Last. Dort is deze art mensen die God zijn woord nu aanvallen worden en die waarheden van God zijn woord niet aannemen worden. Wanneer een mens welig is zijn hart te Christus te geven en welig is zijn zin te verloten, God wordt dat woord klaarmaken te zonen. Ob een mens moet welig zijn is zijn zin te verloten en in God zijn weg te wandelen. De trouble is met dat hart. Wils de zin, door is door een schleier, even dat hoort. Aber wann dat hoort zich nog God dreht, dan wordt dat schleier weggenomen worden. De falsche leren kennen de waarheid niet begrepen, wil ze nog in ihre zin zijn. Ze hebben falsch gedacht, en doorwegen zeiden ze dat alle zaken zijn zoals die immer zijn geweest. Mensen hebben honderden jaren gezegd dat Jezus Christus terugkomen wordt. Dat is nog niet passiert, zeiden ze, als ze leven ze dat ze niet passeren kon. Aber ze zijn aanwissend van gewisse wichtige zaken. Een zo'n zaak is dat de wereld die je wast is, wordt der God zijn woord en de eeuwenschwaming vernicht. Dat door een grote oordeel op deze wereld gekomen is, is op een boeien markt van wat geleerde mensen gevangen haar. En steden woord dat koud is, zeer koud, wo die Erde für duizenden Jahre es toegefroren gewast, ha sie Tiere en dat Eis gefangen, die reinet gras en muul en den Bock ha. Die Tiere sind zu einer Zeit hostig, durch ein grotet Angelek zu erdoet gekommen. Dort meint dat zu einer Zeit wird die Erde nicht toegefroren, so wie em nurde. Also es do bewies, dat do ein grotet Urteil zu einer Zeit op deze Erde gekommen is. De Schrift redt van de Eeuwenschwaming als zo'n Urteil. Gott bracht zo'n Urteil op deze Erde, wils mensen ihre Sünd so groot wie geworden. Wann Gott tot de Tijd de Sünd rechten moest, wat hij dat wader en de Toekunft moet doen? Ganz gewiss. Gott heeft de ganze Menschheit ihre Sünd en Christus gerecht. Christus wordt voor ons te Sünd gemaakt. En wann wir dat aannemen, dann ist dort zu unserer Gerechtigkeit gerechnet. Wann Gott die Welt das nächste Mal mit vier Rechten wird, dann wird uns dort nicht treffen, dann wir sind in Christus sicher gestalt. Jesus wird niemals weiter in Gerecht kommen für uns Christen, also wann wir in Christus sind, dann wollen wir auch nicht in dort Verdammnis Gerecht kommen. Römer 5,1 und 6, 8, betiende Vers, schrift Paulus dit. Wils wie durch den Glauben nu sind gereicht geworden, haben wir Fried mit Gott durch uns Herr Jesus Christus. Aber wann wir mit Christus gestorben sind, leben wir dort wie auch mit ihm leben worden. Wils wie weiter, dass Christus vom Tod abgestorben ist, niemals weiter zu sterben. Tod hat keine Macht über ihm. Wils indem, dass er starf er einmal für Sinn. en aandem dat hij leeft, leeft hij voor God. En dan ook in Johannes 4:24 zegt de Heer Jezus, en waarheid zei ik u, wer mijn woord hiert, en dem je leeft, die mij geschikt heeft, heeft dat eeuwig leven en kämt niet aan je recht, aber es vom dood tot leven gekomen. Wann wir in Christus sind, dort es, wann wir wiedergeboren sind, dann wo wir nicht in dort gerecht kommen. Unsere Werke wurden ungesagt worden, so dass Gott weiter kann, was belohnt worden und was verbrannt wird worden. 2. Korinther 5:10 Vers sagt dann, wir müssen alle für Christus in rechter Stuhl geoffenbart worden, dass jeder dort kriegen kann, was er in sein Körper getan hat, ob dort nur gut oder schlecht ist. Unsere Seele, aber, sind in Jesus Christus versichert, Gott sei Dank. Wir haben gesehen, dass die erste Welt wird von Gott durch die Überschwemmung vernichtet. Da wir noch ein anderes Urteil von Gott, das mit Engel zu tun hat. Das ist für uns in Jesaja 14 und Hesekiel 28 beschrieben. Da wir ein hoher Engel, der so aus den Marien stieren wir, die der Himmelsandacht leidet deed. Hij weer prachtvoll en klug, en zijn hart wordt stalt. Hij wil God zijn steed nemen en deed een oproer aanreden. God moest am rechte en uit hem hemel schmieten. Veel engel volgden am, en worden met am uit hem hemel geschmieten. De engel is de zoten, de dievel, en de andere engel die am volgde, zijn de beze juiste die mensen trubbel en gevangen nemen. De Heer Jezus heeft even den alle den je wenst gekregen als hij op een tijd starf, en dan den derde dag wat er opstond. Daar wordt een tijd komen wanneer oordeel wordt volkomen zijn en die alle en den vier zee gesmeten worden dat God voor andere gemaakt heeft. Dat weer de dievel die naar Adam en Eva kwam en aan verleden deed. Hij wil dat hij die beze engel, zoten, wil God zijn en hij verleid aan te denken dat zij ook God kunnen zijn. Zonen die dem Heer Jezus in de raden afzaaien en niet met God willen te doen hebben, zaaien eindelijk dat zij er ene God willen zijn. Wanneer we te God zeggen, ik wil mijn ene weg maken, dan zeggen we dat we willen God zijn steed en nemen. Also de wereld die dan weer is door water verschwungen en we zijn nu in de tweede wereld. Dit is de wereld die Petrus in de zevende vers beschrijft. En dit wordt het zegt. Over de hemels en eerd die nu bestonden, zijn door dat namelijk het woord bewoord voor een vier en een gerechtsdag, wanneer ook de aangerechte mensen worden vernicht worden. De valse leraar, de Sparta, zijn gans aanrecht en erdenken. Die leven dat alles is zoals dat is geweest. De Heer is nog niet gekomen zoals de Christus zei dat hij komen wordt. Door wijn wordt hij ook niet komen, zei ze, also wordt dat zo blijven als dat is. Petrus zegt over dat zo'n denken, door is wil ze de waarheid niet weten willen. Over Petrus heeft zijn boodschap van Heer. En hij zegt dat deze wereld is der God zijn woord bewoord voor een oordeel dat met vier wordt gedaan worden. Wem wil we leven? De valse leraar? Oder Petrus die zijn woord van God gekregen heeft? Ik leef dat is ganz klar, wem we leven worden, of wem zullen. We staan bij God zijn woord. Wat we in deze wereld hebben, is alles met tijd verbonden. Dat is alles verjenkelijk. Doorwegen zullen we ons verlangen niet op weltliche zaken spetsen, maar op zonen die eeuwig zijn. Deze wereld en die we wandelen, wordt te ene tijd met vier verbrand worden. In 2 Korinther 4:18 zegt Paulus, dan wie betrachten niet dat wat te zijn is, over dat wat niet te zijn is. Dan wat te zijn is, is met tijd verbonden. Over wat niet te zijn is, is eeuwig. En Johannes, in 1 Johannes 2, 15-17, zegt, dat die wereld niet leef hebben, ook niet dat wat in de wereld is. Wer immer die wereld leef heeft, en dem is niet den voordeel zijn leef, wils alles wat in deze wereld is, die urgelast, die vleeslast, en dat stelt het leven, is niet van voordeel, maar is van deze wereld. En deze wereld verjaagt, ook de last deze wereld. Maar wer God zijn welle deed, wat ewig blijven. Dat je het alles toop nu nog één oordeel, en dit moet wordt dat met vier gedaan worden. Nu 2 Petrus, de 3 kapitel, de 8 vers. Dit ene lei zal over niet van jullie verstoken zijn, mijn liefste, dat één dag bij de Heer zo is als 1000 jaar. En 1000 jaar als één dag. De Old Testament profeten hadden veel te zeggen van de Heer zijn dag dat een gerechtsdag wordt zijn. De Heer is niemals met tijd verbonden zoals wij zijn. Maar de Heer heeft tijd gemaakt en heeft zich tot onze tijd geschikt. Wanneer hij ons ook niet gezegd heeft wanneer hij voor ons komen wordt, doch heeft hij ons weten laten wat in de toekomst passeren wordt. We hebben al gezien dat nadem dat hij de Christen naar zich zelfs geroept heeft, dat door een grote triebzaal op deze eerd wordt zijn. Dat wordt een poort van de Heer zijn dag zijn. Dan wordt Christus naar deze eerd komen en zijn 1000-jarige rijkdom opstalen. Nadem worden al die godloze vergat gebracht worden en worden gerecht worden. Nadem wordt deze wereld met vuur verbrand worden. Als de wand die schrift van 1000 jaar reed, dan is dat met God maar zo als één dag. We kunnen ons niet bedenken hoe dat wordt zijn, want dat geen tijd wordt zijn, maar dat is wat de eeuwigheid is. Hast u die voor de eeuwigheid reed gemaakt?

nu dat derde kapitel in 1 en 10 vers. De Heer vertrekt niet met zijn verspreken, zoals Waltje vertrekken aan zijn. Maar als zij geduldig aan zijn eigen eeuwen, wil hij niet wel haar dat ergens zal verloren gaan, maar dat alle zielen te boezen komen. Maar de Heer zijn dag wordt komen zoals een dief, en de hemels worden dan met een grote geruis verschwingen, en dort wat geschaffen is, wordt met hete brennen wegschmelten, en de eerde en alles wat er binnen is, wordt uitgevorscht worden. De valse leren en de spaten, geloven dat wils de Heer Jezus nog niet gekomen is, dat hij ook niet komen wordt. Maar God ziet dat niet zo aan als mensen dat aanzien. Mensen zien dat vertrekken aan, als dat God dat niet voor zich brengen kan. God zien vertrekken is een bewijs dat hij zeer geduldig is met mensen. Dat wist ons ook dat God een zeer grote leefhaft voor mensen. God wil niet haar, dat iedereen weer verloren zal gaan. Dat is waarom hij zijn enige zoon, Jezus Christus, hand geeft, zodat hij voor zonde sterven zal. God wil haar dat alle mensen zelig worden. God heeft alles gedaan wat hij doen kan. Vriend, hij heeft een weg gemaakt, derichwond alle mensen kennen ihre zonde vergeeft hebben. God heeft gezegd dat de zonde kan, dicht in geloven weggenomen worden. God heeft alles reed gemaakt, maar wie moet dat aannemen? Hij wordt ons niet daartoe bedwingen. In 1. Johannes, de 2e kapitel, de eerste 2 vers, zegt Johannes, mijn kleine dingen, ik schrijf je deze dingen, zodat je niet zind je zelen. Maar wanneer je zindigt, dan heb je een afkoot met de Vader, Jezus Christus, de gerechte. En hij zelfs is die, derg dem onze zind verzengd zijn. Maar niet bloos onze zinden, maar de ganze wereld ere. En Christus, also heeft God alle zin gestroofd, de ganze wereld ere zind. Maar dat is bloos God verzonen de Jezus Christus als heiland aannemen worden. In Johannes 1, 12 bij 13 zegt Johannes dit. Maar al die aan aannemen, geeft hij dat recht, God zijn kinderen te heten, die niet van bloed, ook niet uit vleeslijkheid verlangen, ook niet uit een man zijn willen, maar van God je boeren zijn. Zo'n goof geeft God te alle die dat aannemen, die ik zijn genoemd. God is zeer genedig geweest met mensen op deze aarde, en dat is waarom hij de aarde en mensen nog niet naar zijn oordeel gebracht heeft. Er wordt een tijd komen, wanneer zijn heiligheid, zijn gerechtigheid en zijn recht zich bewezen wordt. Wils de der van zijn genoemd nog opsteed, zullen we daar te zien dat zoveel mensen als mogelijk daardurch gaan worden. Mijn vriend, bist du, dich God zijn genoemd der gekomen? Hast du de Heer Jezus als de heiland aangenomen? Bist du bekeerd? Doe dat nu, eer de radingsdeer toegemaakt, wordt worden. Ons wordt hier ook gezegd dat de Heer zijn dag wordt zo komen als een dief en een nacht. En dief wordt niet bekend maken wanneer hij komen wordt. En China weet wanneer de Heer terugkomen wordt. De Heer weet wanneer dat wordt zijn. Maar hij heeft China gezegd wanneer dat wordt zijn. Er zijn mensen die leven dat ze dat uitgerabbeld hebben. En dat ze weten wanneer de Heer komen wordt. Maar die zijn immer aanrechtje was ze weet. We zullen zo leven dat we te alle tijd voor zijn komen reed zijn. De Heer zijn dag is anders als de tijd van de Heer Jezus voor alle Christen en de loft komen wordt. Paulus redt van dit in 1 Thessalonica, dat 4e kapitel, de 13e bij 18e vers. En mijn vrienden, dit zijn zeer wichtige vers. Nu breder, wie willen niet haar, dat je zullen aanwissend zijn, wegen deen die aangeslopen zijn, dat je niet treuren zoals die geen hoopning hebben. Dan, wanneer we leven dat Jezus gestorven is en waar de opgestonen is, je roept zo woord dat deen met hem metbrengen die aan Jezus aangeslopen zijn. Dan dit zijn we junt dicht dem Heer zijn in het woord, dat wie, die leven en blijven wat dem Heer zijn komen, worden op geen weg deen verop komen die aangeslopen zijn. Dan de Heer zelfs wordt van hemel erop komen
met een commanderende woord met de hoogste engel zijn stem en met God zijn trompet, en die in Christus gestorven zijn, worden eerst opstonden, dan worden wij, die we leven en hier gebleven zijn, met een toop en wolkje naar hoogste grepen worden, toop de Heer te treffen en aloft, en also worden wij dan immer met de Heer toop zijn. Daarom treestjunt ondereinander. Also dat is de tijd dat de Heer Jezus voor alle Christen komen wordt. Nodem wordt de triebsel op deze eed komen, want zoten zijn antichrist instalen wordt. Jezus redt van dit in Matthäus 24, 21. Vers en 29. Vers. Dan door wordt grote triebsel zijn, zond als nog niet als je was van aanvang welt, but nu, en wordt ook niemals verder passeren. Voorts nog de dag van de grote triebsel wordt de zon verdiesterd worden en de maan wordt niet schijnen, en de sterren worden van hemel vallen, en de krachten en de hemels worden geschadigd worden. Ik leef de Heer zijn dag, wordt aanvangen met de grote triebsel. Deze triebsel wordt voor 7 jaar zijn, en dan wordt de Heer Jezus terugkomen naar deze eeuw.

Ora, mijn vriend, waar was du en jan dag wel zijn? Met Jezus Christus in hemel, of de verzien grote witte troon? De eer en alles wat er binnen is, wordt een dag verschwingen. Boe dien leven met zoont wat niet verschwingen kan. Nu hast du nog tijd, aber dat wordt niet immer zo blijven. En sluit die vandaag, dat du nog Christus voor zijn radung komen was. Mocht de Heer die zijn genoeg dat te schenken, dat is zegen, mijn vriend.

dit wie nu de Tjenja-zending van Radio Segenswelle met Irene Schiermacher. Het wordt mij vrije, want du bij de nächste Tjenja-stund waar dat du bij zijn wordt. En vielleicht ook niet alleen. Hierin kost u de vriend met dat te

heiraten die veel. Dat is erstaunlich en uitleiflich, aber dat is zo als dat kon zijn. God leeft en versteht ons alle en dat meint die en mij. Zijn genade reikt immer toe, voor de jonge en de oude, voor de eenzame en teruggetrokkene, voor de drieste en de brave. Zijn lijf kan geen uitnemen, also, weil du die niemals uitgesloten. En don't wat je waast is voor die, God wordt die verstoene. Vertrouw aan, en don't wat dien probleem is. Lei dine hand en zine. Ook en al onze lijfladigheid, des grote God rekent ons nog immer veel. Hij is ons veel weetgewaast van omvang van de wereld, en wordt nog door touw, hij wordt op Emma. Denk aan wat voor de vrijheid Jezus zijn lijf die en mij heeft. Van deze vrijheid is ons en dat woord Gottes gezegd. Dat is de vrijheid dat wij ons zo on zijn kennen als Jezus ons zet. Wij hebben de vrijheid zo'n vroeg te zijn voor wat hij ons gemaakt heeft. Jezus heeft den priest betaald voor de vrijheid nu die wij alle in verlangen hebben. Wij brokken niet meer je bongen zijn aan dat smeertje, aan die vertwiebelung, oder sogar aan onze gedanken over onszelfst.

0: Do ni mos fijete, dot vis en veel viet en got sine ure. Dot meint di en mi.
1: Jo en mi ook. Ook van ik mi miserablich feil ewa mi zelfst. Ik heb de vrijheid, der Jezus Christus, no am te komen, am mine troubles te geven, en dan dat hij mi nuscht wende rekne.
0: Hast du Jezus aangenomen aus din haar en heiland? Wanneer du nicht hast, dan is dit het wertvollste geschenk für die te hebben, dat is vrijheid. Vrij te zijn van dine ene zin in de val daarvan. Du kost van deel je raad worden, wanneer du dine zinde bekennen wordt en Jezus vrouwen als hij die woord vergeven en aan dien leven aankomen. Wist du met ons toe beden? Lieve haar Jezus, ik heb een last wat te zwaar is voor mij te dragen. Dort is de gewicht van mijn zind. Ik kom van dij niet los. Ik leef dat du de leven je God komst en deze welt nen, tom voor mij sterven, voor mijn zind. Ik zie die zo dankbaar dat du best van dood opgestoen. En wanneer ik die mijn vertrouwen schenk, dan wordt du mij reinwaschen van mijn zind met dien bloot. Ik heb de hoopning dan nogmaal met die taub im hemel te zijn. Dank schijnt voor dien heil. En Jezus die nome. Amen.
1: Wenn du von dir je bet hast, dann wensch ik du wirst ons dort weiterlote. Wir sind weit off van wo du bist. Ober die da bij jenen Radiosender würde dort ook se jeren weiter. Die würde ook gleiche die wieder te helpen en een nieuw leven.
0: Dankschein dat du hast nu ons gehorcht. Ik wil zeggen, blijf free en Jezus. Op ware hier op het nächste werk.